Ik zal jouw hart met mijn handen omvouwen. En ik wou het wegdrijven, nooit zal je zeer of pijn aan schuld.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

geval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot môre.

Dua Lipa wat sê training season's over. Nou ja, hartelijk goeiemorgen en welkom bij je vrijdag die vijfde dag van juni 2026. Jy is ingeskakel bij SFM. My naam Danny en ek hou je geselskap natuurlijk oudergewoonte. Tot hier is in die omgeving van 12 uur. En heerlijke muziek wat voorlee vanochtend. Jou bietje warm te maak van binnen af, want dit is maar half kouterig daar buiten. Misschien het nou een beetje verbeter, maar op pad in vanochtend met die motorfiets was dit maar diep cool geweest. Terug naar die muziek, ons luister volgende na Callum Scott met Roots.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: Fall Out Boy, saam met John Mayer en Beat It. Daar in, iewerster in die VSA, hulle sê nie spesifiek waar nie, maar dikwels is hierdie goed in Florida. Ek weet nie of hierdie in Florida is nie, maar wacht, daar sien ek een ding op die beeldmateriaal. Dit is in Texas gewees, wat iemand sy deurklokkie die ingeboude AI het vir hulle gesê, daar is beweging op die voorstoep, en dis vroeg aan die persoon gaan deur toe, gelukkig, daar is een glas deur, en dit lyk of iemand een pakkie daar neergesit, maar een lang pakkie, weet, soos Amazon pakkie wat nou toegedraai is, dis wat hulle gedink het, dit is lang vorm, lang ding, 3,5 meter lang. En toe hulle die deur wil oopmaak, toe beweeg hier die pakkie naar die deur toe, en dis nou op die punt waar die persoon besef, dis nou eintlik jong alligator, jong alligator, dis nou nie een Amazon pakkie nie, alk was het Amazon, mens weet nooit, maar dan is dit een rowwe jack van een Amazon afleveringsbode daai. Maar in elk geval, toe hulle nou maar die polisie laat kom, en die polisie het die oukie toe nou kom veilig verwyder, en niemand het enige beserings opgedoen nie, maar net bly vir die huiseienaar, het hulle nou nie die deur opgemaak, net dat hierdie stoepie goed belig was.
1: 90.1 104.1 SFM.

km per uur gemiddeld. So daar is maar op onthoude. As jy vir my enige ander verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815. 104.1 SFM.

JC Kraus, wat sê as ek wens? En voordat Demi Lee Moore met Lely. Nou op die noot gaan ek jou groet en natuurlijk direct na die nuus gee ek jou oor in Enrico Arizanda. Hy sit gereed in ons atelier in George om jou verder geselskap te hou. Maar hier is Casey Musgraves met Biscuits.

0: half na 12, vrijdagmiddag die 5de van juni 2026. Michael Lind wat vraag, sal jy nog glo in my? What a man gotta do? Jonas Brothers, dit en ons jou verwelkom by ons middag saamker. Met my en Ricardies, gaan die geselskapbou tot so voor 3. Is om 90.1, 104.1 wereldwijd aanlijn ook aan jou beskikbaar. So lichte windjie wat waai hier in die begrote resorts, tans bewolk, maximum van so 15 grade Celsius, afgelope 2 dae lieflike reën wat ons gehad het, wyd en wyd sien ek op sociale media, waar daar video's en foto's gedeel word van hoe dit ooral gereën het. Sien so, in uitsoering dat die rivier ook baie mooi loop, laagwaterbruggies wat nog steeds gesluit is daar in die grotere uitsoering. So net een straat in uitsoering wat jou neem na die andere kant van die dorp, en dit is dan Voortrekkerweg ook verneem, dat het vanochtend maar buffer aan buffer gegaan het daar in Voortrekkerweg af. Is 13 na 12, hoop is reg vir lekker vrijdagmiddag saamkeer. Dankie ook aan mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12.
1: Jou streekstasie SFM.
0: Vanaf ons plaas Aquara Atelier in Mossel Bay, sê jy sal Dewald Wasserval

7 minute weg voordat ons jou op hoogte bring wat in die nuus gebeur, wat wereldwijd aan die gebeur is op die 5de dag van juni 2026. Dis 'n vrijdagmiddag, ook vroeger saam met jou gedeel, saam met bekend is jy vandag jou verjaarsdag vier. I'm from the country, Tracy Bird daar gewees, You Do You, Blackbird het jy ook daar geluister. Hier is the Paletones, we call this dancing. Ons eindig hier af met Meghan Trainor, Made You Look.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: paar sekondes weg vanaf 4 minute voor 2 Ellie King X and O's. Gert Kuvert ook na geluister met Doodloopstraat. Hier is Nicholas Lou.
1: 104.1 SFM.

0: my who.
1: Maar is dit wat sê, sê my hoe, dis nou so amper 23 minute voor 4. Ek en jy keer nog saam tot so 6 uur vanavond en daar is heerlijke muziek wat voorlee en natuurlijk in ons uur tussen 4 en 5 kyk ons na allerhande vermakelijkheidsverwante dinge. En ek sê vermakelijkheid, want sport is vermakelijk en wereldgeskiedenis is vermakelijk. Ek probeer in elk geval altyd om te kyk na die meer interessante goed. Jy weet, daar is meer as genoeg boring goed wat gebeur. So, ons probeer altyd, jy weet, ek probeer altyd delf en so bietjie iets interessant vind. So, hou jou oor teen die radio. Ty volgende met oor dit.

0: vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Die klanke van Marius Strein om op hierdie Vrydag aand met Ek is hier, Riesel Speresou met Reponsie en Hansen is ook op pad met Mbop.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ampie te Breë met SOS net hier op SFM. Jou heeft net die naam met Miskien en ek sien ook een lekker in die kopad natuurlijk. Niemand anderste as Bestie Woods met Gone.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

Sheryl Crow, soak up the sun, 90.5 FM. Natuurlijk, hier is ons de Foo Fighters. Ja, met Times Like These. Dave Grohl, natuurlijk, die wat Foo Fighters begin het. En hy was natuurlijk die drummer ook geweest van Nirvana, ne? As jy lief was van Nirvana. En toe Nirvana natuurlijk opgebreek het, toe stig hy Foo Fighters, Times Like These. Maar hy moes opbreek natuurlijk met Kurt Cobain, wat oorlede was. Maar nou ja, dit vat ons na 7 uur toe.

0: Men without that, Safety Dance net hier op SFM. Dermot Kennedy net hierna en dan natuurlik ZZ Top is ook op pad.
1: Nigendig punt 1 SFM.

0: Hey, so 'n bietjie rock daar vir jou, nee. Natuurlijk ZZ Top, die manne met die twee lang baarde, nee. Ondou julle, die een is nou oorlede, sad. Maar in elk geval, hulle grootste treffer vir my, twee grootste treffers natuurlijk van ZZ Top, was gewees LaGrange. Ondou julle daar ene, nee. Man, het so gemaak. Baie lekker liekie, en dan natuurlijk ook I'm a Rough Boy. Baie lekker starige close dance liekie, Rough Boy. Gaan tik 'n bietjie ZZ Top, Rough Boy, vat jou terug na die 80's toe. Een van die mooiste close songs wat daar is. Nou ja, Ben Heynau, net hierna, Steve Hofmeyer is ook op pad met Agter Elke Man.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Ben Hey Now, net hier op BCV met Sick and Hot, lekker in die gitaarie net. Hey, hy is ons Steve-o, Steve Hofmeyer, nee, met achter elke man, wat een liekie, en dan Roxette is ook op pad.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: ook een van die groepe wat natuurlijk een van die beste groepe gewees het van die 60, 70's, The Beach Boys, nee. Hulle het ook soveel treffers uit. Weer eens kan ek vir jou daar vraag, wat is jou gunsteling Beach Boys liekie, nee. Ja, dit is interessant. Net hierna terug Heinz Winkler en dan Mostly Sweet is ook op pad.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Edgar, c'est la vie, en voor het Von Garner gewees met daar, jy is daar, as my hart val. Prachtig enekie daarin, nee. Galantis net hierna, en ek sien Arnur daar in soek op pad, maar doen dit weer.
1: 104.1 SFM.

0: Glantis, lekker enigie daarin, nee, nou ja, dit is vrijdag aand, ek hoop julle is out and about vanavond, of die van julle wat by die huis is, jy moet sommer net rustig wees, vaar het net rustig, ek dink is altyd lekker om net rustig te wees, onder een lekker warm duvei in te klim, en net lekker te kan rust, nee, propvolle naweek vir my natuurlijk, hoe, jyne van die vrou happy hou, recht deur tot die kinders happy hou, recht deur tot myself happy hou, ek moet net allemaal happy hou, en kyk, die moeilikste een om happy te hou van die hele klomp wat ek nou gesê het, van my vrou, kinders, recht deur tot by my, is ekke. Jo, myself happy te hou is my moeilike ding, want ek raak mos vannig verveeld met dinge in my lewe. Maar nee, daar gelaat. Arne Jordaan, doen het weer, Billy Joel, net die naam met Rock and Roll to Me.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.
2: Fiji is daar, en alles is klaar.

0: to me. Billy Joel, hy is ook een van my gunsteling kunstenaars, bly van alle tye, nee, ook soveel treffers gehad. Weer eens, vanavond is het, wat jou favorite liedjie van die ou? Wel, wat jou favorite liedjie van Billy Joel? Definitief Piano Man, heel boor die lys, dan Uptown Girl is goed. Oh, one, two, A Matter of Trust, net so goed. Hy het baie, nee, hy het ook nogal hele paar. Sunset Switch op Nedina.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kyk, ek moet jy eerlijk wees, mooi liekie van hulle, maar is nou nie hulle beste nie. Hulle heel beste ene is natuurlijk hulle nummer 1 treffer, Coming Around. Nee, hey, what you coming around, what you coming around. Baie beter is het, maar ok, Sunset Church op lekker enekie, If I Got You. James Blunt het die naam met The Bonfire Heart, en dan is het tijd vir my om te groet, en ek gaan julle groet op een vibe vanavond, hoor, verseker.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan.
1: Hey, ja, lekker geweest om saam met jou te kuier vanavond hier op natuurlijk die Suid-Kaapse gunsteling SFM. Julle met een lekker naweekie, alles wat mooi is, wees asblief veilig. Kom, hou duim vast vir die bulle, hulle moet het doen. Hou duim vast vir die stommers, hulle moet het doen. So ja, stommers, bulle, hou duim vast vir julle manne. Asblief, kom, smaak het as Afrikaanse finaal. Hoe lekker sal dit nie wees nie? Waar het ook al dan gaan uitspeel op Loffies, ek het nog nie gekyk hier of, sê nou maar daar so op DHL Stadion, dit gaan pak wees. Maar nou ja, kom ons hou duim vast so iets gebeur en dis ons lak. Verseker, ons het so bykie, jy weet, die, wat sê hulle, die lak van die bol nodig en van die hop, so kom ons hou my duim vast. Julle moet een lekker naweek verder hee, en soos ek gesê het, ek gaan uitspeel op een vibe vanavond, the sweet, the heel nog the sweet, hierdie ouwens het week, wham, bam en al hy goed gesing, hier soos hulle met ballroom blitz. Vat vast, geniet jou naweek, wees veilig, as jy my pad is, rij mooi. Baba julle, tot volgende week vrijdag, tada!

op je knieën. En het voelt soms je hebt niet opgestaan. Kom mee en ik klap voor jou weer neer.